0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Slingeland FM, met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, en dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zet stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is

nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar hoeveel mensen, dat is nog niet bekend. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar daarvoor. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen.

Wakker in de leegte. Ergens in het midden van nergens. Wat ik nou weer beleefd heb. Verdomme, wat een pijn in mijn hersens. Het lijkt wel of ergens gedachten me tergen.

0: 1, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Pieter. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17 naar 33%.

0: In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral hast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
1: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
0: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
2: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
0: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de 3e dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
3: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
2: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's op meerdere risicovolle

0: spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
1: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
0: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
4: Nu Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En het weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven, bedrijven.

0: En investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en pret? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Automeerdink.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Honius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en

2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van de gevaren. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. De beving had geen natuurlijke oorzaak, maar is het gevolg van jarenlange gaswinning in de regio. Het weer in de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Er is een ruime meerderheid voor dat tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met

0: U, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente

gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Slingeland FM, met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59.

Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk, de gemeente, de provincie en andere geldschieters betalen samen voor het opknappen van de haven van Terschelling. De kade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken en het levert risico's op. De vakbonden hebben het kabinet een ultimatum gesteld. Voor eind deze maand moeten de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel, anders komen er landelijke acties. De bonden zijn tegen verdere verhoging van de AOW-leeftijd en tegen bezuinigingen op de WW en de WIA. De 76-jarige oud-premier Thaksin van Thailand is vrijgelaten op borgtocht. Hij zat vast voor corruptie, maar komt eerder vrij wegens goed gedrag. Thaksin werd 20 jaar geleden afgezet bij een staatsgreep. Het weer, vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden.

0: weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

zometeen weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten.

0: Planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit de buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: 2, weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Slingeland FM met het nieuws.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Kennemerland FM.
1: Almiers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag.

0: op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen zonvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu Slingeland non-stop.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Tegen de avond vertrekt een tweede vliegtuig met opvarenden van de Hondius van Tenerife naar Nederland. De passagiers, zo'n 20 bemanningsleden van het schip, worden in de loop van de avond verwacht in Eindhoven. Tegen de man die afgelopen zomer iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is 14 jaar cel geëist. De verdachte heeft bekend. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het weer, af en toe een bui en tussendoor ook zon. Het waait stevig, bij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien en aan de kust kans op zware windstoten.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal orgaan opvangen.

0: Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Automeerdink.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. En de EU denkt ook na over aanvullende sancties tegen Israël. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. En de man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op de president. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Winterswijk. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst

0: aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, easy listening.

Dat was het orkest van de Mantovani in het nummer heet Chanson d'Amour. Goedenavond, beste luisteraars. Fijn dat u allemaal weer luistert op deze maandagavond 11 mei 2026. Easy listening, een heel uur rustige muziek, vocaal en instrumentaal. Muziekkeuze en presentatie Gerard Euland, techniek Ine Euland. En dan gaan we verder met de Carpenters. Only Yesterday.

Dat was uit Duitsland het orkest van Herbert Rehbein en het nummer heet Speak Low. En dan hebben we nog een Duits nummer voor u. Christian Anders, Geh nicht vorbei.

Dat, beste luisteraars, was op gitaar Francisco Garcia en het nummer heet Besame Mucho. Het volgende nummer is van Leo Sayer, When I Need You.

Dat was het orkest van Bert Kempfert en het nummer heet Strangers in the Night. We gaan verder met de duo Nancy en Frank Sinatra. Something Stupid.

Dat was Cora Bakker op piano en het nummer heette Voor haar. Het volgende nummer is van Rob de Nijs, Wieringerwaard.

gras en wind. Het weiland van sloot tot sloot in kaart. Ook voor wie hier woont, wordt nooit gewoon.

En dat, gek genoeg, laat ze dansen. Klei en gras en wind, het weiland van sloot tot sloot in kaart. Ook voor wie hier woont, het wordt nooit

Dat, beste luisteraars, was het orkest van Mantovani. En het nummer heet How Deep Is Your Love. En dat kent u natuurlijk ook van de Bee Gees. Het volgende nummer, dat is van de Carpenters. Desperado.

0: Dat was het orkest van Orlando en het nummer heette Plaisir d'Amour. Ja, beste luisteraars, dit was het weer voor vanavond. Fijn dat u allemaal heeft geluisterd op deze maandagavond 11 mei 2026. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland, techniek Inne Uwland. Wat ons betreft graag tot de volgende week bij weer een heel uur easy listening. En dan hebben we de volgende nummers nog voor u klaarstaan. Als eerste Camilo Velgen met Zaak Waarom. Dan op gitaar Francisco Garcia met Moonlight Ballad. En nog een stukje van Dr. Rook met When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Nachts. Ich dahin. Ich bin allein. Tage gehen mir nicht aus dem Sinn und ich frag mich, warum? Du bist fort, wohin? Ich rief dich auf, doch du bliebst stumm. Es nicht, wie einsam ich bin. Ich frag mich, warum?

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
3: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoede daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
2: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Nu, goedenavond Wenters.

0: Goedenavond, Twenters en omstreken. Verhalen in gedichten, muziek en informatie in de streektaal. Mooi dat je allemaal weer luistert op deze maandagavond 11 mei 2026. De samenstelling en presentatie is weer in handen van Gerard Uwland, techniek Inne Uwland. We beginnen zo meteen met de rubriek Het stond in de kranten, mei 1992. Dan hebben we een verhaal van Herman van Velzen, doe in twee stukken, daar staat boven een gemene streek. Dan hebben we een verhaaltje van mijzelf en dat gaat over de afrekening, een verhaal uit 1995. En we hebben ook weer een stukje van Jan Groot-Zevert en dat gaat over winkelen in Enschede. En daartussendoor draaien we min of meer bijpassende muziek. Ik zie trouwens dat ik ook nog een kort gedicht heb van Truida Wansing-Lammers. En dat gaat over het vuurjaar. Maar zoals ik net al zei, wie begint met de rubriek Het stond in de kranten, mei 1992. En dat gaat over het volgende. De politie heeft zaterdag een 24-jarige Wenterswieker in de slotne, den na een bezoek aan de disco een man had mishandeld. De politie zag s'nachts om 2:30 twee man over de straten gasken. De 24-jarigen worden voor de ogen van de agenten door een achtervolger in de bloembak gedrukt. Later bleek dat de achtervolger kort daarvoor van de Wenterswieker een paar klappen had gekregen, waarbij de gebitsprothese worden beschadigd. Dit en nog veel meer stond in de kranten mei 1992.
1: Jongens, allemaal de klop, hè?
2: Ja!
1: Dan gaan we beginnen!

Hoi, ja. Dat was het duo Drent en het nummer dat heet De Boerendisco. Gauw nu nog het verhaal van Herman van Velzen. Doe in twee stukken en door steen boven een gemene streek.

Noord de lente volop in het land is, alles zo mooi groen in blad steed en de bloem allerwegen bleut, moet onwillekeurig denken aan blonde Liesje. Of Liesje met de maneskien krullen, zo uit de jongens wel neum. Het was lente en Lies had verkering met Tony van Roolte. Een aardig span was het, dat tegen het leven glimlachen, zo uit het leven ook tegen uur scheen te glimlachen. En dat is iets wat van het leven altijd neerzeg kan wonen. Wie zal de lezer niet vervelen met het alledaagse en eentonige verhaal dat ze het eerst van de ene kant niet wilden nemen en toen ze het van de ene kant wel goed vonden, hadden ze er van de andere kant wat op tegen. En omdat ze eerst van de ene kant wat op tegen hadden had. Maar tenslotte was alles in orde gekomen en was het nu tussen blonde Lies en Tony van Roolte er ook aan. Eens in de 14 dagen mocht Tony bij Lies aan huis komen en eten door zondagssoep met. En af en toe kwam Lies ook wel toes bij Tony. Dat was altijd groot feest voor Tony. Moeder moest dan altijd Arnhemse meisjes in huis hebben, omdat Lies dat soort koekjes het liefste lusten. Maar, zo had in het leven wel vaker geet, het was niet alleen Tony den schrik had van blonde Lies. En kwam je tong beweerden dat Lies geen schrik had van Tony van Roolte alleen. Nou zeggen had blonde Lies nogal wat weg van een vlinder in de lente, die van het ene blumpje naar het andere dwarrelde. Het kon niet anders of Tony had wel eens iets van de gerucht nog bevonden. Maar hij geloofde het niet. Moeder had iets tegen Lies. Dat heb sommige aanstaande schoonmoeders soms. Ze stok vermanend de vinger op en zei: Tony, Tony, jongen, kijk toch goed. Loop toch niet doof, stom en blind uw ongelukken in. Maar moeder, ja jongen, ik zeg het u. Ik zeg het u. Pruitjes van de mensen. Ze kletst en leert alles aan mekaar. Vooral een knappe deerne als Lies heeft vijanden. Als sommige jongens een paar maal een blauwtje in de lopen hebt, begint ze zo'n deerne slecht te maken. Er wordt geen koorbonden neemt of er zit een fleksje aan, beweert moeder. Onze Gert hoort er genoeg van. Laat Gert niet liggen te kletsen en uitkijken dat er zelf geen verkeerd perceel opleidt. Hij denkt zeker dat Sine Marie volmaakt is. Gert heeft een kop vol verstand en geloof maar niet dat den domme dingen uitheelt, zei moeder. Onderwiel was Tony dieper geraakt als dat de leed blieken. En al zeiden ook, ik geloof er niks van die smoesjes, in stilte zat er wel over te denken. Gert had verteld dat Lies met een bruilofte waar Tony niet heen hadden kunt, mijn ander oedewis was. Het was vaste woord. Jan Broens, een kameraad was met Gert, had het met zijn eigen ogen gezien. Ach, de halve klap wist Gert het een of ander van blonde Lies. De meid van niks. Een rozengeur, maneschien en wind, anders niet. Een fatsoenlijke jongen boeten Tony wordt u niet hem. Het zat Tony allemaal het was. Hij kon merken dat moeder opvallend stief was tegen Lies als ze kwam. Tony was bang dat Lies het zou maken en zag er tegenop om er met haar toe te komen. En toen hij op een zondagmiddag met Lies liep te wandelen, begon het erover. Lies had al wel vernomen dat het stiller was als anders. Ben je niet goed in orde, Tony? Vroeg ze. Ikke? Hoe meen je dat zo? Ik ben zo stief en stille. Dat ben ik van nu niet gewend, zei Lies. Nee, mien scheelt niks. Maar, Tony zocht naar woorden om het goed te zeggen. Maar, zeg het maar als er iets is, kwam Lies hem te helpen. Ach, hoe zou ik het zeggen? Tony bleef staan. Zeg eens eerlijk, Lies. Ben je s'avonds met de brulfte van Leising met een ander oedewis? Hoe kom je daar nou bij? Tony zag haar iets wat verscheten. Maar ze keek een pal in de ogen. Dat wordt verteld, zei Tony kortaf. En geloof je dat? Dan heb je hem vandaag niet hier gezien. Maar toch vind ik het niet fijn dat zulke preutjes de ronde doet. Dat begreep hij. Ik ben s'avonds na afloop met vader en moeder naar ze gegaan. Daar hebt men wel een stuk of vier jongens gevraagd, maar ik ben met geen mensen.

Oedewis. Zeg eens op, wie heeft u dat fabeltje in toeren blozen? Ach, laat er maar niet meer over praten. Wat kan schillen? Laat ze klitsen. Nee, Tony, dat ben ik niet met u eens. Ze zet mij zwarte merkt en ik heb er meer van geloofd dan hij toegeeft. Ik heb tenminste het recht om het te weten wie de wes is. Nou ja. Als je dan weten wilt, onze Gert kwam er met in hoes. Jan Broens had het hem verteld. Jan Broens? Zo'n smeerlap. De hele avond heeft hij op de brullof te naarlopen en hij vroegt of hij met minuut mag. Wat gemeen doen is dat toch? Ik even alleen stond, kwam hij weer bij mij en drammen van achteren af aan. Oh, hij had van alle smoesjes. Het zal mij niet metvallen als ik met u ging trouwen. Uw moeder mocht mij niet en uw broer had van alles van mij te zeggen, altijd. Ik deed me net ook het niet aan. En als ik hem aan zag komen, schot ik gauw de andere kant uit. Als ik alles voor hen weten had, was ik op de brulfte nederkomende. Bah, de hele avond was verpest. Maar ik kan erover rekenen dat ik hem de waarheid zal zeggen, den lelijke stukkerd. Dat zal ik wel doen, zei Tony. En laat er nu niet langer over praten. Wie bederft op zo'n manier een hele middag?

Roddel. Gauwwieter met het tweede en het laatste stuk van het verhaal van Herman van Velzen in de steed boven de gemene streek. Tony zei, en louder niet langer over praten. Wie bedarft op zo'n manier den hele middag? Den zondagmiddag kwam Tony gelieke toes met zijn broer Gert. Zo, hij weer op moeten schikken voor een ander, zei Gert hartelijk. Hetzelfde kan ik aan u vragen, zei Tony. Wat? Ik zeg hetzelfde kan ik aan u vragen. Lies is net zo fatsoenlijk als u, Deanne. Ze is alleen een beetje knapper. Een mooi portret. Mooi Jan Broens is over u aan. Jan Broens, den o zo gerne met de gewoon wol, had hem ook kans hadden. Ho, ho, den kan wel wat anders krijgen als Lies maneschijn. Hij sloog zich nog leven voor de kop dat hem het vuur uit de ogen spuiten. Dat eten, schampen Gert. Ik zit voor al vliegen, zei Tony. Jongens, hold toch vrij. Lik toch niet te harren waarnemen die Deanne. Als Tony nog geen goede rood lusten wil, moet hij maar ondervinden, klonk de stemme van moeder. Ik geloof dat ik het wel helemaal vreten heb, omdat ik met Lies ga. Wat mankeert er dan toch aan die Deanne? Ach, iedereen brut er toch over en rood het toe af, zei moeder. Iedereen? Ik ken geen anderen als Jan Broens. En als den er zelf bij kon komen, wollen er wel op de knieën en kroepen. Zo gek is ze op Lies. Geloof het maar niet, jongen, zei Gert. Nee, Jan Broens, zo'n netten jongen. Denk maar niet dat den met die vlotte bedaan wat te maken wil hem. Daar is ze veel te degelijk en verstandig voor. Tony was kwaad, maar zei niks. Hij liet zijn pap halen staan en ging naar de slaapkamer. Het was slim, zo had moeder het op Lies had staan. En het kwam nans door als het gewauwel van Gert. Den van zijn kant zich opleed rijden door Jan Broens. Als de oude leubie Lies erachter kwamen, zullen ze er zich vast en zeker de kop aan stoten. En dan wollen ze het weer niet hem, net als vroeger. De 14 dagen gingen voorbij. Naatje van Koelscheid ging trouwen en gaf een grote brulfte. Van Rolters hoorde bij en ook Broens en de oude leu van Lies. Moeder van Rolte hield zich of ze er lever niet in wil. Waarom wou je niet in, moeder? Vroeg Tony. Ze wilde eerst niet zeggen, maar op leste kwam het hoge woord te roet. Ik heb het toch zo'n hekel, ik u met die derne rond ze vlokken. Ik vind het helemaal niks voor u. Gert, den de bijzet, begon haar dadelijk steun te geven. Het ging weer net zo lang totdat Tony met een hellige kop naar boeten liep. Ik het niet zo goed anders wisse, zou ik eigens beginnen te geloven dat het waar was, geroemd Tommy. De andere dag bracht de boer een brief voor Tony. Toen in s'avonds van het werk toeskwam, stonden voor de vensterbanken achter een bloempoort. Tony scheurde de enveloppen los en las een brief. Nu heb jullie de zin, zei het en vleerde een brief over tafel, zodat er in deurslag met slot terecht kwam. Mogen we hem lezen? Vroeg Gert met volle mond. Lees maar. Leer hem voor Miepad uit de kop. Dan kun je het voor Jan Broens net zo opzeggen. Is het goed? Vroeg Gert en moeder bijna tegelijk. Het is goed, zei Tony. Gert en moeder lazen den brief allebei. En toen keken ze elkaar aan. Ik had niet gedacht dat die u ooit weer los zou laten, zei moeder eindelijk. Ik ben bang dat je een hoop dingen niet denkt of verkeerd denkt, zei Tony. Gert zei, wees blij dat je er met ere af bent. Jan Broens kent u beter als hij. Tony gaf geen antwoord. Hij stond op en ging zijn vader nog wat helpen in de mangels. Op den oven van de brulfte bleef Tony toes. Ik vulde er niks voor om mijn brulfte te holen, zeten. Je bent gek. Ik zal die Deanne laten zien dat ik er mij niks van aantrokken. Nu dacht ze dat je me oorvoet blijft en heeft ze er nog schik van ook. Maar Tony liet zich niet overhalen. Hij bleef toes. Toen ze midden in de nacht toes kwam, was Tony nog op. De schelle stemmen van moeder hoorden al toen ze nog midden op het hofpad waren. Is dat nou de wereld? Is dat nou een volk tegenwoordig? Wat heffen we niet op die derne schulden? En wat heffen we niet van u verteld allemaal? Zo'n gemeene hond,

Hallo toch kalm. Schreeuw toch niet zo. Er is al spektakel genoeg geweest, klonk de kalme stemmen van vader. Ilu gaat nogal aan. Wat is er toch? Vroeg Tony, die u in de gang tegenkwam. Een mooie jongen, de Jan Broens. Hij was met Lizoet. En wat heeft er niet op bescholende? Die drillen, die fladder, madame, dat was een zine woorden altijd. Ik geloof er niks van, zei Tony. Hoe kan zo'n verstandige, nette jongen nou met Lizoet gaan? Moeder vulde de prik en was even stille. Maar Gert heeft het hem aan het verstand gebracht. Hij heeft een duftig pak ransel gehad. Met 5-6 man heb ze hem eraf gehaald. Foei, alle aardigheid was van de brulfte af. Even later kwam Gert de keuken in. Hij zei niks, maar had een blauwe ogen en pleister voor de kop. Hij zit er aardig goed, zei Tony met een beetje spot. Nog niks bij hem vergeleken. Bij wie? Bij Jan Broens. Ik zeg u dat het de kop aardig kapot heeft, de valse hond. Een kameraad nog wel. Ik heb hem leren kennen. Ik ken hem al langer. Het verwondert me dat het bij u zo'n tijd heeft moeten duren. Hij kan wel met die liefste gangen komen, maar vanavond kan hij zijn plezier wel op. En Lies zal het uit mijn mond horen wat de allemaal van u heeft rondgebladderd en hoe slecht het de u gemaakt heeft. Ik hoop dat je u overturen kunt, zei Tony. Zondags erop, na de kaken, was moeder te gangen met koffie indoen. Ik denk dat een kopje tekort komt, moeder, zei Tony. Ten met Lies de keuken inkwam. Moeder stond even sprakeloos. Guns, Lies, zei ze toen. Ik meen toch dat af was met uw leu. Dat was het. Voor één avond tenminste. En dan nog maar in Schien. Het was onze bedoeling dat u Gert Jan Broens zou leren kennen zoals het werkelijk is. Deur en deur vals. En ik geloof dat je hem nu kent. En dat is genoeg. Voor jou derde, de jongen had u slecht gemaakt. Ik wist eigens niet meer wat ik zeggen zullen. Zeg maar niks. Ik hoop dat nu alles voorbij is. Trek uw mantel uit, dan zak u een kopje koffie in doen, zei moeder, die nog nooit zo vriendelijk tegen Lize Wis was. Maar Jan Broens vond het, toen hij de waarheid gewaar won, een gemene streek.

Tot zoiets Daniel Oos. En hij zong Als de liefde maar blijft winnen. Gewoon een verhaaltje van mijzelf en daar staat boven de afrekening. Joop was midden 30 en nog altijd vrijgezel. Niet dat er van deans niks hebben moest, maar toch het vrije leven bevelen maar wat goed. En daarbij kwam, hij had al wel eens gehoord dat een vrouw onwijsvolle geld kosten. En dat was nu net waar Joop gek op was. Geld, geld en nog eens geld. Hij had dan ook gruwelijk een hekel aan belasting betalen. En toen hij een keer controle kreeg van de kerels van de belasting, moest hij een hele schuiven overbetalen. Dat deed gemeen zeer in de portemonnee. Van de rente van al zijn spoorbankbeuksers had hij nog nooit wat aan de gevenen. Hij moest over de laatste 3 jaar een hele smak betalen. Dat was zoveel dat ze hem daarna nog eens 2 jaar nakeken. Totaal moesten ze over 5 jaar nabetalen. Het was een wel 2 ribben uit Joop zijn lief. Joop werkte keihard. In het voorjaar en najaar bij een loonwerker, soms in bouw en sinters helpen bij een grote akkerbouwer de erpelen uitzoeken. Zodoende had hij een duftig inkomen, waar volle belasting van betaald moest worden. En nu had hij zich wat anders uitgeprakkezeerd. Hij ging zich een nieuw huis zetten, als geldbelegging. De belasting zal dan ook niks meer van zijn geld metkrijgen. Daar konden ze mooi naar fluiten. Al zijn geld zal naar het nieuwe huis gaan. Hij schreef 5 aannemers aan, die allemaal een prijs op moesten geven. De ene schreef nog scherper als een ander, maar er kon er maar 1 het goedkoopste wezen. En dat was in dit geval aannemersbedrijf Handelsvoort uit Veldheim. Niet zoiets bij Jobo de buurten. Het hele bestek worden secuur op papier gezet. Joop bekeek zich alles en was een beetje wantrouwend, want den Handelsvoort kon zijn naam wel eens met hem. En Joop kon slecht leen dat er aan hem te vullen verdiend worden. De bouwgrond had hij ook al dure koch. Een aannemer moest nog eens weer komen praten en te wonderen door lange touwtrekken een rond bedrag van den hele bouw gemaakt. 2 ton en daar moest dan ook alles en alles in zitten. Bijwerk wordt niet door Joop betaald. En Joop zorgde er wel voor dat hij het eerste, het laatste en het middelste stukken kreeg. Na een paar weken had een aannemer er al niet volle schik meer mee. Heren, mensen, wat een drammerd was den Joop toch. Eerst was den bouw niet diepe genoeg goedegavene. Toen was het zand niet goed waar den bouw met aangevuld was. En ook het hout dat den aannemer gebroken was niet goed. Er zaten te volle neusten in. Het gaf al een paar maal duftig ruzie tussen Joop en aannemer Handelsvoort uit Veldheim. Een zet later was het hoes onder de kappen en lagen ook de dakpannen er al op. De loonwerkers van het bedrijf waar Joop in het voorjaar en in huis werken, hadden van den bouw gehoord en wilden zich niet onbetuigd laten. Er moest een meiboom bij de neebouw komen. Excuses. Een paar van de chauffeurs namen het voortouw en zorgden ervoor dat er een boom kwam. De eigenaar moest er een kleinigheid voor hebben. 20 gulden won er ingezameld voor het goede doel. En op een duistere avond midden in de weken trokken 20 kerels met een meiboom naar het nieuwe huis van Joop. Een van de vrouwen had er een mooi gedicht bij gemaakt. Alle dakpannen lagen al op het dak. En had er een meiboom bij worden gezet, moesten er eigenlijk nog geen dakpannen op liggen. Een van de loonwerkers krop in duisteren het dak op. Van onder schenen de anderen met zacht luchten bij. Dan konden nog wat zien. De dakhazen lee wat pannen op ziet om een beter bij de bovenste pannen te kunnen komen. Haalden de vospannen af en schrachelen weer naar onder. Zo,

De meiboom stond nooit tenminste niet bij een neehoes waar alle pennen al op lagen. Jo vond het mooi dat er van zijn collega's een meiboom hadden gekregen met een mooi gedicht erbij. Maar ja, de grote meiboomvisite, dat kon nog wel eens in de papieren lopen. Hij bracht op de avond maar gauw een paar krat bier naar de loonwerkers en daarmee was de kous af. Dag het tenminste. Maar door dag aannemer Handelsvoort uit Veldheim duidelijk anders over. Dat dak moest weer dichten. Die vospannen moesten er weer op, anders kwam er lekker reeën bij uit het ring. En dat had Joop weer wat het, en dan had Joop weer wat het ram. Twee bouwvakkers zorgden ervoor dat de vospannen weer op het plaatsen kwamen te liggen. En moesten de tijd die ze ervoor nodig hadden, heel secuur opschrijven voor de baas. En toen stuurde Handelsvoort een rekening naar Joop voor het pannen hangen. Totaal 200 gulden, dat was bijwerk. Tweemaal pannen hangen zat er niet in het aangenomen bedrag. Joop schrok zich te bassend. Maar kon er deze keer niks aan doen. Die 200 gulden moesten extra betalen. En Joop, die kniepelt, wat deed het toen? Hij ging met de rekening naar de meiboomzetters. En die kon niet anders als met 20 man ieder zijn tientje betalen. De 200 gulden is er komende, maar Joop kan er wel van op aan dat zijn collega's hem een keer te pakken zult nemen. En dan kon het hem wel eens dubbel en nog eens zoveel kosten.

Dat, beste Leu, was Beaufoy toch? En ze zongen over de landbouwwerktuigenvereniging. Ja. Gauw nu nog een kort verhaaltje van Jan Groot-Zevert. En daar staat boven winkelen in Enschede. Het was op een zaterdag bon. Wim en Riek uit Grolle op het idee kwamen naar Enschede te gaan om door te winkelen. Dan waren ze er meteen eens een keer uit. En zo ging het stel met een auto naar Enschede. Een ende achter Hoksenwagen stok ineens een katten de weg over. Wim rem wat er kon, maar hij kon niet voorkomen dat er over het beestje heen reed. Hij zette de auto aan de kant en keek. Ja hoor, daar leed een dode katten. Dat kan u zo niet laten liggen, zei Riek. Wacht, zei ze. Ik heb nog een gebroekte plastic tassen. Laat hem door indoen en metnemen, dan kun je hem toes wel opruimen. Zo gezegd, zo het ornen. Proeiken in de tassen en dat achter in de kofferbak van uw auto. Toen ze in Enschede een hele winkelkoor vol boskoppen hadden, voeren ze er met een auto om er alles in te pakken. De tassen met de dode katten worden even naast een auto gezet. Wim en Riek waren druk gingen alle gerei in de kofferbak te doen, toen opeens een jong stel, junkies misschien, hard aankwam lopen. De tassen met de dode katten met het dode misken greppen en er als een hazen met vandoor ging. Stom verbaasd stonden de grootsten de twee naar te kijken. Wim schaalde van het lachen. Zullen die twee mooi even op de koffie komen? Nou, dat kwamen ze ook. Want toen Riek en Wim het winkelwagentje terugbrachten, een halve euro lojo maar zo niet zitten, zagen ze dat hij naast de supermarkt koffie kon drinken. En daar hadden ze nou alle gebeurtenissen best zin in. De koffie smaken nu best en ook het gebakje dat ze erbij besteld hadden. Ondertussen gniffelen ze met elkaar nog wat nou over dat inhalige stel. Een katten in de zak, die hadden ze met recht. Maar het verhaal kreeg nog een vervolg. Wim en Riek wilden net opstappen toen de strootrovers de lunchroom binnenkwam. Ze liepen langs hun tuifeltje in en Riek zag dat het dandje de tassen met de katten nog in de hand had. In het voorbijgaan hoorden ze u ook nog net tegen hun vriend zeggen: we hebben een flinke buit, Paul, want die tas is behoorlijk zwaar. Een paar tuifeltjes wieter gingen ze zitten en bestelden ook koffie. Uit een ooghoog zag Riek dat het dandje voorzichtig de tassen losdeed. En wat er toen gebeurde, daar schrokken alle bezoekers wel zich wild van. Er klonk een doordringende gil en het deantje viel bewusteloos van hun stoel op de grond. Grote consternatie, dat snap je wel. Wim en Riek zogen zich, die drukte even aan en merkten toen maar dat ze op weg kwamen naar Grolle. Weer op Grolle raakten ze er maar niet over hoe de brood. Riek zei nou tegen Wim: hou dat in hoes verteld, gelooft geen mens het.

Uit Grolle komt de muziek, dat zongen de Grolse hofzangers. Hij nu nog een kort gedichtje van Truida Wensink Lammers. En dat zit boven Vuurjoa. Hoe mooi is het toch boeten, ik kan het hosten niet op. Van wilde wik wel zingen, het weult me door de kop. Ik kan hosten niet geloven, dat alweer zo wie het is. Kan me koesten in de zonne, al is het ook s'avonds fris. Het vee dat komt naar boeten en sprunk heel gek in het rond. De allerjongsten kreeg het, host geen been nog aan de grond. Ze dartelt en ze stangelt, het lijkt zeebuntje dol. Ik geloof het geeft eer net als mee, ze drinkt zich aan het vuurjaar vol.

Dat was Aalt Westerman in his song over de lente. En wie hebt natuurlijk ook weer bluesmuziek, de Bergkapel, Schöne Serenade.

Dat was de Bergkapel uit Berchem en het nummer heet een Schöne Serenade. Ja, beste leu, dit was het weer voor vanavond. Wie hoopt dat u allemaal hebt.

Vermaakt. Samenstelling en presentatie Gerard Uwland. Techniek Inne Uwland. Wat ons betreft, gerne tot de volgende weken. En laat u allemaal goed gaan. Nou, Arthur, kan je lusten naar het programma Proten en Rondgaan vanavond met Henk de Brummelstoete en de techniek van Gerard Krozenbrink. Dan hebben we nog twee nummers klaarstaan. Als eerste Captain Cook met La Paloma en Ricky King met Mijn Heimatland.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt. Dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer vanavond en vannacht. Buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. En mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Op zoek naar echt het brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en hier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Nu, Rotten en Rondgang.

0: de uitzending van 11 mei 2026 van Praten en Rondgaan. Mijn naam is Henk de Brummelstroete. De techniek wordt verzorgd door Geert Kroosbrink. Ik had een bijzondere start van, qua muziek van deze uitzending met de titelsong van de film Schindler's List. En dat is echt niet voor niks u de zag. Want ik heb een bijzondere gast vanavond. En hij zit schuin naast mij. Die gast, dat is Henk Jansen. Henk Jansen Kump uit Badmen. En waarom heb ik Henk Jansen uitgenodigd? Omdat hij op 26 april... bij de Open Joodse Huizenroute, Huizen van Verzet, even in het huis van mijn broer, waar mijn broer op dit moment woont, het verhaal vertelt van, van de Joodse dame Leni Polak. En Leni Polak kwam van oorsprong uit Badmen. Henk Jansen Kump ook uit Badmen. Het was zo'n indrukwekkend verhaal dat ik dacht van ik nodig de man uit. Henk, van harte welkom. Je hebt nog maar mooi even meer het ritje van Badmen hier rennen maakt.
1: Doe graag.
0: En ik wil met u de komende twee uur beginnen het verhaal nog eens horen van Leni Polak. En kan je even zeggen hoe je Leni Polak hebt leren kennen?
1: Jazeker. Dat kwam als volgt. We kwamen van oorsprong uit Badmen, of Badmen officieel. En we hebben 40 jaar slagerij in Doesburg gehad. Maar iedereen in Badmen, zeker van mijn generatie, zijn generatie Balmi, die wist het bestaan van Leni Polak. Wie ook, we kenden haar niet persoonlijk, maar we wisten wel van het bestaan. De familie Polak was in de oorlog in Badmen-West en vele tientallen in, eeuwen lang in Badmen-West. Maar na de oorlog is Leni naar Deventer verhuisd. En zodoende was ze niet meer in Badmen. Maar Leni ging altijd nog wel naar de dodenherdenking in Badmen. En mevrouw Dini en ik ben nogal verknocht aan het toneel. En Dini is regisseur en ik mag graag dingen schrijven. En Dini was gevraagd tijdens de 4 mei dodenherdenking in 2004... een toneelstukje te verzorgen voor na de dodenherdenking. Dat was in de kerk en Dini had een stukje van Karl Slotboom. De trein heette dat. En dat ging over een oude echtpaar wat afgevoerd wordt naar Auschwitz. En ik herinner me nog levendig dat we vanuit Doesburg, naar ons werk zeg maar, naar Badmen reden door dat mee te gaan maken. En dat Dini zei van, nu gauw een toneelstukje opvoeren. En wie doet het, probeert het heel, heel goed en met gevoel te doen. Maar je weet dat iemand op de eerste rij zit, die heeft dit daadwerkelijk meemaakt. Dat afgevoerd worden naar Auschwitz in een wagon. En wie kent die mevrouw niet? En dat is toch wel heel, heel spannend. Van hoe pakt dat uit? En naar de voorstelling wordt Dini aan Leni voorgesteld. En zo was het, zei ze toen. En
0: dat is een compliment.
1: Was het zeker. En in de maanden daarna ben ik eigenlijk regelmatig bij elkaar op bezoek geweest. Of wij bij haar. Ze was zelf niet zo mobiel. En dat is een heel warme vriendschap geworden.
0: En Leni Polak heeft een bijzondere band met Winterswijk. Daar gaan we het

0: toch ook even over hebben. Maar zij heeft dus die voorstelling gezien. Daar is een vriendschap uit ontstaan.
1: Ja, en ja, het was ook maar zo.
0: Er is meer dan een vriendschap uit ontstaan, toch? Want anders wij nog niet hier.
1: Ook een boek, bedoel
0: je? Een boek,
1: ja. Ja. Ja. Ja. Ja, het ging al zo. In 2004 was ik bezig met Grim van Openluchtspel. Dat in 2005 in Barton Opzoon voeren. De eeuw van mijn dorp ging dat heten. Ja. En daar zat ook de Jodenvervolging in. En zodoende wordt contact met Leni intensiever.
0: Mm-hmm.
1: En wie ging vaak... Want Leni had natuurlijk niet zoveel familie. Alleen van haar tweede man. Na de oorlog is ze weer met een Joodse man getrouwd. Mm-hmm. En die had één neef. Mm-hmm. En dat was haar enige familie. En ze had best wel vrienden en kende ze hem zich. En ze was absoluut niet alleen. Maar we waren wel heel close, werden heel close met haar. En, en uiteindelijk in 2010, kerst 2010, vroeg ze mij of ik haar levensverhaal wilde schrijven. En na het eerste moment vulde ik me gewoon verreerd.
0: Ja.
1: En volgend moment denk je, ja, mijn god, waarom ook de titel van haar halen om dat te gaan doen?
0: Ja.
1: En dat hebben we gelijk aangepakt. En één jaar en vijf kwartalen later was het boek door en was met haar verjaardag. En,
0: Mooi verhaal.
1: Ja.
0: Henk, dan wil ik het daar nog even met u over hebben. Maar wie moet ook altijd nog een beetje muziek ertussendoor gooien. Ik heb het een en ander bij elkaar gezocht. Je hebt me wat muziek aan het dreigen waar die graag gespeeld zou willen hebben. Ik heb voor de eerste gekozen voor het liedje Anne Frank van Benny Nijman.
1: Mooi.
2: Dagboek schrijft ze, Anne Frank. Een vulpen in haar kleine hand.

huis was stil van Anne Frank. De dagen duurden maanden lang. De foto's van wat Willem Stern op behang. Een traan over haar bleke wang. Ze was bang.

De grüne Polizei, ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek

0: Frank van Benny Nijman. En Anne Frank, ja, dat is het verhaal dat eigenlijk iedereen in Nederland wel kent. Ja. Een boek geschreven over een Joods meisje. Dat is over de hele wereld bekend. Ik denk dat het verhaal van Leni Polak niet zo wereldwijd bekend is. Maar je hebt er in ieder geval ook een boek over geschreven. Maar ik wil eigenlijk graag beetje bij het begin beginnen. Dat mensen ook weten van wie was Leni Polak. Want ze is geboren in Batman.
1: Ja, ja. Geboren in Batman. Batman was een dorp van toen 2500 inwoners ongeveer. Mm-hmm. Dicht bij Deventer. En er waren vier Joodse families, allemaal Polak geheten. Mm. Ook allemaal familie van elkaar. En Leni noemde iedereen oom en tante. Maar het was ook wel wat verder weg, zou ik maar zeggen. Maar het was wel familie van elkaar. Mm. En er waren 14 mensen. En Leni is in de oorlog, nee, voor de oorlog, is al verloofd met Hartog de Leeuw, hier uit de Spoorstraat, 33. Mm. En in de oorlog ben ze getrouwd en ben ze ook hier in de Spoorstraat gewonnen. Ja. Maar in de Dauphin heeft Leni een heel gelukkige jeugd gehad in Batum. Ze was Joods, maar ze vonden zich meer Batumer dan Joods, om zo maar te zeggen. Ja. De ouders waren ook niet, waren liberaal, denk ik, zou je nu zeggen. En ze had gewoon een heel gelukkige jeugd. En er stond bij haar op het perceel, zeg maar, stond een grote lindenboom. En daar speelden ze altijd onder met haar broer Leon, die Rumejo older was. En met vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp. En daar zaten ze vaak onder. En dat was voor haar heel beschermend en vertrouwd en veilig. En door heeft ze in de oorlog heel vaak aan de dag aan die lindenboom. Als het huis niet meer steed, ving niet zo erg. Als de boom er nog maar is. Mm. En zo ging het eigenlijk ook. Ja. En ook in latere jaren, dat ze een keer heel ziek is geweest. In de jaren 80, wie kende er toen nog niet door. Maar toen ze kennelijk ook een keer heel ziek geweest, heeft ze ook gevraagd om een foto van de boom. Dat gaf haar zoveel kracht. En die boom is ook een monument, heet ook Leni's Lindenboom. Er zit ook een bordje bij. Mm. En met de 4 mei herdenking wordt ook al die met de rondgang bij stilgestaan. Het is echt een monument. Ja.
0: In Batman.
1: Ja. Ja.
0: Prachtig verhaal, hè. Maar goed, dat prachtige verhaal, dat had dus ook een begin, deels een begin in Winterswijk.
1: Ja.
0: Want Leni leren
1: Hartog
0: de Leeuw kennen.
1: Ja, ja.
0: En woonde aan de Spoorstraat 33 met het hele gezin.
1: Klopt.
0: Dat was een groot gezin, hè?
1: Ja, er was vader en moeder en uit mijn hoofd 6 kinderen. Hmm. Waarvan Hartog de oudste was. Ja. En Leni in Bad waren er verder geen Joodse jonge mannen. En jonge meiden ook niet.
0: Ja.
1: Het was vooral in die tijd toch wel zo dat je als Joods was en trouwde niet met Joods en protestant met protestant, katholiek met katholiek. En voor dit doel waren er overal in de regio Joodse bals. En bij een Joods bal in Goor leerde Leni Hartog kennen. Mm-hmm. En dat kon ze ook altijd mooi vertellen. Leni kon heel mooi vertellen. Maar vertelde dat ik zag daar een heel knappe man dansen. En hij kon ook nog zo mooi dansen. En toen kwam ik nog aan mijn tafeltje. Mm-hmm. Of ik met hem wilde dansen. Maar ik zei, ik dans niet zo goed. En toen zei Hartog, nou, dan praten we toch wat. Ja, dat is kennelijk heel goed gesprek geworden. Mm-hmm. Want ze vonden elkaar aardig. En Hartog kwam regelmatig in Batum, ook vanwege zijn werk. Dat ze die huidenhandel aan, ja. Toen kwam ze een beetje slager in Batum. Ja. Dus dat ging wel goed.
0: Ja. Dat ging wel goed, ja. En uiteindelijk ben ze ook getrouwd in Winterswijk,
1: ja.
0: In de synagoge. Maar dat is ook nog een bijzonder verhaal, toch?
1: Ja.
0: Dat huwelijk in de synagoge.
1: Ja, ja. Leni is laatste Joodse bruidje was wat in de synagoge of in de shul getrouwd is. Okay. En Mirjam Schwartz heeft ook wel het boek

0: Lorden zien zit ook voort van in het boek. En, ja, dit, op de, ja, het is het laatste jongensbruidje wat erin staat. En ja, dat is ook wel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. Ik zie hier net nog, ja, ik heb ook allerlei documenten. Hier zie ik nog een brief die Leon Polak, dus de broer van Leni, naar de wel heel edele heer Bailey in Deventer. Hedenmorgen ontving ik bericht uit Winterswijk dat mijn zuster van plan was 8 september de groep uit te nemen in Winterswijk. Nou, dit soort brieven, daar toestemmingen gevraagd worden.
1: En de betekenis daarvan is de groep uit?
0: Nou, de groep uit, dat is de ritueel bad.
1: Oké.
0: Ja, okay. Wat bij het huwelijk hoort, zeg maar.
1: Oh, mooi.
0: Ja.
1: Goed. Jan, zelf ook muziekwens, want we praten nog heel veel witte, maar af en toe muziekje. Dus je vroeg een nummer van de Andrew Sisters. En je hebt niet precies gezegd welk nummer, maar daar maak ik ook niet zoveel uit. Andrew Sisters punt natuurlijk wel heel bekend worden in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: En omdat je zei van, ze hadden een mooie relatie, Leni en Hartog Leeuw.
0: Ja.
1: Heb ik ook de kozen, there will never be another you.
0: Die ben heel toepasselijk. Ja.

0: Wat een mooie klanken. Al de muziek, Andrew Sisters, There Will Never Be Another You. Henk, we hebben het over dat Leni hier getrouwd is in de synagoge aan de Spoorstraat, maar ze is ook aan de Spoorstraat gaan wonen.
1: Ja, dat klopt. Toen ze getrouwd is, is ze door gewoon met haar toch dus en de overige

0: was in het leden van de Leeuw.
1: En... Het is een groot huis, maar hij er met zoveel leuk aan het wonen, ja, is best wel,
0: ja,
1: knap,
0: ja,
1: ook niet?
0: Ja, ja, ja, ja, want Max en de broer van Hartog, Max en Ro, die de oorlog wel overleefd hebben, die woonden er ook. En dan nog de vader en moeder en nog, ja, twee of drie broers en een zus. Ja. Dus ja, het was wel aardig vol,
1: was
0: denk
1: vol.
0: Ik. Ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En maar daar hebben ze niet lang mee gewoond?
0: Nee, een half jaar hebben ze ongeveer gewoond.
1: Ja. Maar met welk jaar ben ze getrouwd?
0: 1942.
1: 1942.
0: Augustus 1942.
1: Dus ja, het was al oorlog, ja, het was al onzeker de toekomst,
0: ja,
1: toen ze trouwden.
0: Ja, in 1939 ben ze verloofd voor de oorlog, op Lenins verjaardag. En toen in de oorlog, en nou, er waren wel heel veel stelletjes... Joodse steltjes die toen nog trouwen, zeg maar, gewoon ook een bij elkaar te wijmen, bij elkaar te huren.
1: Zekerheid.
0: In die onzekere tien. Ja. En Leni had toch dus ook. En ja. Leni is, toen ze verloofd waren, zeg maar, is Leni ook regelmatig hier weer zijn logeren aan het Spoorstraat. En daar heeft ze ook de eerste razzia in de Achterhoek met hem gemaakt. En ja, dat was ook een heftige... Ja. Gebeurtenis. Toen bent Hartog en Max en vader De Leeuw, die bent toen op de fiets gesprongen en gevlucht voordat de Duitsers er waren. Omdat bij de buurt veel lawaai was, hadden ze daar in de gaten. Dus toen ben ze nog ontvlucht. En later teruggekomen. Maar voor Leni en ja, voor iedereen is het een geweldige, heeft geweldig veel impact gehad. Ja. Dat zo, ja, ze kon, je waren nans veilig.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Het is eigenlijk heel heftig als je dat bedenkt.
0: Ja, precies, ja. Ja. Ja. En, maar al met al heeft ze door dus Noord-Droom half jaar gewoond. Mm. En toen kwam in april 1943 kwam de oproep dat nou ja, alle Joden zich moesten melden om naar kamp Vuchtigo. En okay, dat is gedaan.
1: Dat hebben ze gedaan?
0: Ja, ja, ja, en met de kennis van achteraf zeg je van, nou ja, was dat gewoon onderduken. Mm. En, maar ja, dat zei Leni ook wel, zo simpel was dat ook niet. Plus, ja, nu achteraf weer wat er allemaal gebeurd is. Mm. En toen waren de verhalen ook niet best natuurlijk wel dat er nou, werkkampen waren. En dat, ja, er zal wel niet zoveel het eten en te drinken zijn. Maar nou ja, dat is zo'n massale moordpartij zal plaatsvinden. Ja, dat kon je gewoon niet verzinnen.
1: Nee.
0: En, dus ja, en als je daar in trouwd woonde, zo was ook gedacht, zei Leni ook weer, dan ging hij toch samen.
1: En maar in ieder geval nog met z'n beiden.
0: Ja, precies. Ja. Hij steun aan elkaar. En zo schreef ze ook.
1: Hmm.
0: En, maar ja, goed, plus, Hartog heeft ook wel de gelegenheid gekregen om onder te duiken hier in de omgeving, ja, Winterswijk.
1: Ja.
0: Maar Hartog zei van, ja, Hartog was de oudste van de broers en zusjes. En die zei, ja, kan toch de rest van het gezin in de steek laten en zelf onderduken.
1: Ja.
0: Dus je bent inderdaad ook op die trein gestapt. Ja.
1: Ja, heel plechtsgetrouw eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het zal met een bezwoord hart er best zijn dat ze op die trein gestapt zijn.
0: Ja, natuurlijk wel heel ja, onzeker, vooral onzeker. Onzeker. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Past er dit volgende nummer bij? Ze huilt, maar ze lacht. Ik dacht het wel.
0: Ja.
1: Daar leek ze me namelijk, ja, wel het type voor. Iemand, ja, die wel altijd de positieve kant nog bleef.
0: Enorm, ja, ja, onvoorstelbaar. Ja. Ja.
1: Daarom heb ik het ook eigenlijk u de zorg. Ja. Het is van Koosje Smit, ook een lokale persoonlijkheid. De dochter van Ernst Daniel Smit,
0: oh ja,
1: die hier in Mönchengladbach woont.
0: Ja.
1: Ze huilt, maar ze lacht.

0: maar ik lach.
1: Ze huilt, maar ze lacht. Koosje Smit, een liedje wat wel past bij je... wel eigenlijk gestapt ben in het verhaal, namelijk dat Leni en Hartog besluiten om in te gaan op de opdracht om naar Kamp Westerbork te gaan, dus om de trein te stappen. Na Westerbork is er meer gebeurd, denk ik.
2: Ja, ja, ze ging eerst naar Vught, concentratiekamp Vught. Ja. Op de trein met de hele familie De Leeuw en ja, heel veel Winterswijkse Joden. Mm-hmm. En die trein ging via Zutphen naar Den Bosch en uiteindelijk dan naar Kamp Vught. En daar zijn een half jaar geweest. En Kamp Vught, het was ook al wel een concentratiekamp. Maar het was wel in Nederland. En dat hield ook in, het, bijvoorbeeld vanuit Batum weet ik... dat de levensmiddelenpakketten gestuurd konden worden. Leni Hartog heeft nog brieven geschreven naar vriendinnen in Batum. En ja, in Kamp Vught kon het nog. Dat kon later natuurlijk niet meer. Ja. En ja, Leni heeft daar, moest daar werken in een bondatelier. Hartog die heeft een werkcommando heet dat, gewerkt. Incidenteel kon ze elkaar nog een keer zien. En maar ja, op een gegeven moment moesten ze... Ja, verder, zomaar te zeggen. Er waren transporten geregeld. En ja, daar hoop je natuurlijk dat je daar niet bij huren. En bij een transport huren ze eigenlijk niet bij. Maar er vielen twee mensen, een echtpaar viel uit. Misschien wel omdat ze overleden waren. Maar door moesten Leni en Hartog erheen. Leni kon nog bij het Philipscommando komen, zoals ze heten. Er was een fabriek van Philips op in Kamp Vught. En die produceerden dus voor de Duitsers. Hmm. Dus er is na de oorlog ook wel veel over gezegd en van gevonden. Ja, dat is natuurlijk niet goed dat je voor de vijand produceert. Hmm. Maar ach, aan de andere kant is wel een feit dat de mensen die voor het Philipscommando gewerkt hebben, de Joden, die hebben in veel hogere mate de oorlog overleefd dan als je daar niet bij gewerkt hebt. En nou ja, Max en Rode Leeuw. Die zaten ook bij het Philipscommando en hebben dus ook al, of dus, maar die hebben de oorlog overleefd. En ja, en Leni kon erbij komen, maar Hartog niet. En toen heeft Leni er ook voor gekozen om toch samen met Hartog in die trein te stappen richting, richting Westerbork.
1: Westerbork, ja. Ja. Ja. Een beetje schuilen bij een ander, toch? Houvast hebben met een ander.
2: Ja, ja, ja. Precies. En
1: ja, daar past het volgende muziek wat bij je, denk ik. Mag ik dan bij jou, Claudia de Breij?
2: Ja, daar past er zeker bij, ja.

0: Mag ik dan bij jou? Van Claudia de Breij. Urezog, omdat Leni de dag verkiest om samen met Hartog de reis te maken van Vught, Kamp Vught, waar ze in eerste instantie terechtgekomen ben, naar Westerbork. Want Westerbork had een minder goede naam. Was dat?
1: Nou, het was meer zo van, er was echt een doorgangs station in dit geval. Hmm. Want wij bekend, Leni heeft ook in de reis van Westerbork naar van Vught naar Westerbork. Dat was al in veewagons, zeg maar. Mm. Heeft ook een briefkaartje uit de trein gehoord. Dat deed meer mensen.
0: Yeah.
1: In de hoppen dat ze waren gevonden door mensen, yeah, die er langs spoor woonden of liepen. En dat die het op de bus deden en dat dan zo bij de geadresseerde terecht kwam. Mm. Want in Batum, even Batum bij de kop te pakken, er wist natuurlijk niemand waar de familie Polak bleef.
0: Yeah.
1: Want ze worden afgevoerd en verder was er geen informatie.
0: Ja.
1: En zodoende kreeg Leni, had dus, dat kan ik bij hem voorlezen naar je goed vindt.
0: Ja, is goed.
1: Leni heeft een paar kaartjes uit de trein gegooid. En die bent dus inderdaad opgestuurd. En bij de vriendin van Leni terecht gekomen. Toen Leni na de oorlog dus terugkwam, heeft die vriendin die kaartjes aan Leni gegeven. Ja. En Leni heeft dat heel mooi bewaard. Dit is gedateerd 20 september 1920-1943. Lieve Aaltje, dat is dus uw vriendinnen. We zijn op weg naar Westerbork en gaan denkelijk meteen verder. Dus is het helaas met ons ook zo ver gekomen, maar houden goeden moed en moeten maar afwachten. Ik dank jullie voor alles en had ik graag dat je DJR, dat is de Joodse Raad, in Deventer ook even in kennis. En dan ontbreekt het wat. Ja. Mijn schrijven is knudde, want is het hier donker. Hartog en ik gaan samen. En is dat zo fijn. We hebben steun aan elkaar. Afzender Leni en Hartog. Nou ja, dat bleek ook weer gewoon dat ze heel fijn vinden dat ze bij elkaar bent. En ook de onzekerheid. Wel gewoon naartoe, wat gaat er gebeuren?
0: Ja.
1: En, Maar ja, dan uiteindelijk gaat ze naar Westerbork, bent ze één nachtje. En dan ging de deur naar het oosten. En dan wist ook niet precies hoe ze terecht kwam. Dat duurt dagen en nachten lang, die reis. Ook al in veewagons. En een hoop mensen kent wel die film die wel op televisie te zien is, dat een trein vertrekt uit Westerbork. Die film is dan nog opgenomen met goedkeuring van de Duitsers. Dus het ging niet helemaal zo vriendelijk toe daar is door. Dan zie je nog iemand een paar mensen een handje geven. Maar dat is er echt niet bij. Nee. Ja, 70 mensen in een wagon.
0: Onmenselijk, hè?
1: Ja, onmenselijk. Er was echt geen plek om allemaal te zitten. Als een aantal zaten, dan was een restaurant. Er was ook geen sanitair aan boord. Maar in de hoogte stond een soort van ton met een lappen ervoor. Daar moest je dan hoe behoefte doen. Ja, ging enorm stinken natuurlijk. Dus, barretocht.
0: Barretocht.
1: Ja. Ik weet nog wel, de eerste keer dat ik Leni door over sprak, zeg maar. Nou, dat is al een akelig toch. En wist, ja, dat was het wel, maar het wordt nog veel slimmer. Zo zei ze toen,
0: Ja, heftig.

0: Kan je uitleggen waarom je dit nummer hebt? Hoe zag je, is het gewoon willekeurig een nummer?
1: Nou, iets willekeurig, maar ja, Jan over muziek. Nou, Leni was, ze was wel van de kunst, van schilderien en andere kunst, maar ze was totaal niet van de muziek. Ja. En ze heeft hem wel op een zangkoren zitten in haar jeugd, maar dit is alleen maar voor de gezelligheid. Dus ik dacht, in de zin van Leni heb ik niet zoveel te melden. Maar je hebt heel mooie nummers uitgezocht, mocht ik zeggen, wat wel mooi bij dit verhaal past. Maar ik zelf was nog wel gek van, kind van normaal, om zo maar te zeggen. En dit nummer vond ik wel een soort van gevoelig nummer. En wat ik graag wil horen. Dus,
0: Helemaal goed, dan gaan we dat doen. Normaal, de huilen jachtend. Thank you.

0: Normaal, een huilende jachthond. Een nummer wat Henk Jansen naar Oede zag. En we waren net bij het gedeelte van het verhaal waarbij Leni verplicht wordt afgevoerd richting het oosten, zeg je. Ja. Maar dat bleek dan uiteindelijk
1: Auschwitz te werken.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en door, ja, dat is natuurlijk een barre reis. En ja, dan komt ze in Auschwitz aan. En daar is een klein stukje voor het boek, ja, hoe dat beschreven is. Direct nadat de trein is leeggestroomd, moeten mannen en vrouwen apart gaan staan. Leni en Hartog verliezen elkaar uit het oog. Een vrouw die bij Leni in de wagon zat, zegt tegen Leni: kijk, daar is je man. Leni kijkt, vangt een glimp van Hartog op en onmiddellijk slaat een SS'er de bril van haar gezicht. De bril is stuk, maar Leni moet door en neemt de brokstukken mee. Ze zal Hartog nooit meer zien. Leni schuift mee in de rij van wachtende vrouwen. Ze staat redelijk vooraan. Naar later zal blijken gelukkig. Als ze vooraan staat, vraagt de SS-officier: verheiraat het? Door Leni's hoofd flitst: wat kan ik het beste zeggen? Ja of nee? Wat hebben ze ermee voor? Je wist gewoon niet wat het beste antwoord zou zijn, vertelt ze later. Ik heb maar ja gezegd, want zo was het ook. Door dit antwoord wordt ze toegevoegd aan de groep van 100 vrouwen die de Duitsers willen hebben voor het experimentenblok. En daar komt Leni dus in terecht, hè?
0: Ja, en dat is ook nog een bijzonder verhaal. Het experimentenblok, dat moet je denk ik wel even uitleggen, hè?
1: Ja, ja, het experimentenblok was blok 10. En blok 10, daar was dokter Klauberg het hoofd van. En in blok 10 was het belangrijkste doel was om Joodse vrouwen onvruchtbaar te maken. En ja, zodoende die manier kun je ook een ras uitroeien, zal de gedachte bij Wernewes. En er worden op verschillende manieren werd dat beproefd, zeg maar. Bij Leni werd het gedaan met inwendige injecties. En dat moest in 3 keer eigenlijk. De eerste keer werd een contrastvloeistof in de sporen om te kijken of de basissituatie gezond was, dus of ze vruchtbaar zal zijn. En dan worden er met een ingespoten met contrastvloeistof en een röntgenfoto van de markt. De tweede keer werd dan een verklevingsstof in de sporen om de eileiders te verkleven en zodoende onvruchtbaar te maken. En Leni weet ook nog dat het gebeurd is en dat haar toegebeten werd van: jetzt gibt es kein Kinder meer. En daar zei ze van: ik had zo gehoopt dat ze dat niet zouden doen. Hmm. En nou ja, de derde keer was dan om te kijken of dat ook weer met contrastvloeistof inspuiten en X-ray, zeg maar, een röntgenfoto, om te kijken of het in de ogen van de Duitsers dus gelukt was. Hmm. Ja, de laatste keer hebben ze niet hoeven doen. Ja, dat is ook een verhaaltje op zich. Ik weet niet, zal ik dat nu vertellen?
0: Ja, vertel me. Ja.
1: Leni was docenten nuttige handwerken, of lerares nuttige handwerken geworden in haar werk. En ze was dus handig met naald en schaar, om zo maar te zeggen. En ja, in Auschwitz was natuurlijk geen winkel die van alles kon kopen. Maar ze vond een trui die ze uit kon halen, uit kon trekken. Ze vond een keer een of andere spaak en zodoende kon ze dingetjes maken. En zo konden ze ook soort van corsages maken. En dokter Klauberg wou zo'n corsage voor zijn vrouw. En dan wou hij voor kerst hem. En toen heeft Leni gezegd: als hem voor kerst kloor moet wij, dan kan ik dat laatste experiment niet meer doen. Mm. En zodoende koos Klauberg ervoor om zijn vrouwen te behagen. Mm. En dat experiment loopt maar zitten. Want ja, het ontvruchtbaar maken was toch al geschied, helaas.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, dat waren dan van die cursussen. Maar Leni kon die dingen maken en zodoende extra brood verdienen. En ja, dat heeft wel meer aan bijgedragen dat ze experimentenblok overleefd heeft.
0: Ja. Wat een verhaal is het toch, kijk.
1: Ja, het is bizar.
0: Wat mensen allemaal moesten ondergaan. En je zegt van de onvruchtbaarheid, dat was al geschied. En ze heeft ook daadwerkelijk geen kinderen gekregen.
1: Nee, toch? Ze heeft geen kinderen kunnen krijgen. Na de oorlog nog wel geprobeerd om dat te herstellen met artsen in Amsterdam. Hmm. En ze was een groepje, maar er waren 14 Joodse vrouwen in de groep. Ja.

0: Ja, misschien heb ik kort blok 10 verteld hoe dat in elkaar stak. Dat was een experimentenblok. Er zaten 450 vrouwen in, waarvan de helft Nederlands. En de andere helft waren Franse, Tsjechische, Oekraïense, Poolse, allemaal andere nationaliteiten, Griekse. En Nederland was de helft ongeveer. En er was 100 vrouwen met de trein van Leni en 100 vrouwen met de trein Dauphin. Ja. En Leni had een groep van 14 Nederlandse vrouwen waar ze echt wat bevriend mee waren. En van die 14 vrouwen heeft na de oorlog maar één vrouw een kind kunnen krijgen. Hmm. En dat kind, dat was Maurice de Hond. Of dat is Maurice de Hond. Hmm. Dus als Leni Maurice de Hond op de radio hoorde, of televisie, dan had ze altijd wel zo gedacht, want ze hebt toch niet helemaal gered. En, dus dat is heel bijzonder. En, ja. Via Maurice de Hond trouwens hebben we ook contact gekregen met een Duitse onderzoeker, die professor dr. Joachim Lang, die onderzoek deed naar blok 10. Ja. En ook heel veel contact met haar en heel veel aan elkaar gehad, maar zo maar te zeggen.
1: Een heel heftig verhaal. Ik ben er altijd heel, heel erg van onder de indruk. En, ik heb als volgende nummer, toch goed zag, een nummer van Richard Cott, Vrede. Ooit Songfestival nummer, volgens mij.
0: Doe maar te pijn.
1: Ja.

Vrede van Ruud Jacquot. En ja, dat nummer kwam eigenlijk redelijk vroeg in mijn programma. Maar voor Leni was het nog lang geen vrede. Maar wie moet op dit moment ook even richting reclame en journaal. En dat doen met In the Mood van de Glenn Miller Band.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
5: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
6: Nu, praten en rondgaan.

0: Ik ga naar huis van Dick van Altena. Een wat gezellige liedje. Ik ga naar huis, geldt nog niet voor Leni. En geldt ook nog niet voor ons, want we praten nog een uur witter, ja. Henk. Maar ik heb wel nog een verplichting af te werken. En dat is de dialectquiz. En nog steeds dat antwoord op mijn telefoon. En hij gaat net weer uit, maar... Ik moet jullie eerst het antwoord geven op het woord van maandag 4 mei, woord nummer 237. De vraag was, wat betekent ermelijk? Is dat pijnlijk? Dat is antwoord A. B. Armoedig vervallen? Of is dat C. slechthorend? Dus wat is ermelijk? Ik kijk hier even rond, maar ze kijken niet allebei met vragende ogen aan. Dus die hebben het antwoord niet goed. Antwoord B is goed. Ermelijk betekent armoedig vervallen. Hulse Willem zingt in zijn liedje De Kuttelperkersboom over een ermelijk schuurken, een vervallen schuurtje. Dus wie antwoord B had, dan heeft het goed. En dan gaan we naar het nieuwe woord van maandag 11 mei. Vandaag dus woord nummer 238. En dat is een gezegde. En het gezegde geeft als volgt. Ook de wieste henne legt wel eens een ei in de nettels. Ook de wieste henne legt wel eens een ei in de nettels. Nou, wat betekent dat? Dat A, kippen kunnen soms dom doen. B, een slimme hen verstopt haar eieren goed. Of C, ook de verstandigste doet wel eens iets doms. Nou, daar kan je eens een week de kop over breken. Ook de wieste henne legt wel eens een ei in de nettels. Volgende week hoor je wat goed was. Ken je niet uw uitdrukking?
1: Nee, totaal onbekend voor mij.
0: Totaal onbekend.
1: Ja.
0: Maar je bent wel heel erg bekend met het verhaal van... Leni Polak.
1: Ja, dat klopt.
0: En daar wil ik eigenlijk wel gerne met Witter, want die vertellen net over haar verblijf in Auschwitz. En dat ze zich

0: ja, eigenlijk redelijk overeinde hield met haar handwerkvaardigheden.
1: Ja, ja.
0: Kan je er nog iets meer over vertellen?
1: Ja, ja, dat is in blok 10 zat. Wie bent ook in blok 10 West. Blok 10 is erg afgesloten voor het publiek. Maar we mogen in het kader van dat we bezig waren met onderzoek naar Leni, mogen we in blok 10 rondlopen en foto's maken. En dus dat was wel heel fijn. Hmm. En ja, je kunt zeggen, Leni had geluk dat ze in blok 10 kwam. Maar ja, wat is geluk als je in Auschwitz komt? En ja. Leni vertelde ook wel van ja, als je buiten waren op appel en zo, je kon de geur van verbrand vlees, zeg maar, kun je roeken. Dus je wist het wel, dat was van Birkenau. Leni zat in Auschwitz 1 met de stenen brakken. Je wist wel wat er ging, door verderop gebeurde. Dus je wist ook wel wat met de rest van de familie gebeurde.
2: Mm.
1: En, maar goed, ja, dat hij toch een beetje of meer geluk deed door in, dat hij nog kans hebben om het te overleven. En nou ja, het was natuurlijk veel te weinig eten en drinken en van, agressieve bewakers en, nou, en die honden. En ja, gewoon angst, onzekerheid. En, maar goed, ze had dus die experiment met de onvruchtbaar maken. Maar ze had ook andere experimenten waar ze mee moest doen. En, dus ze moest bijvoorbeeld reageerbuizen vol spugen. En ja, daar word je natuurlijk hartstikke misselijk van. Ze heeft heel veel vaccinaties gehad. Ze weet niet waar met en waarvoor. Ja, het was om te kijken hoe het lichaam erop reageert. Nou ja,
0: proefknieën eigenlijk.
1: Proefknieën, ja. En, maar ze zat ook bij het kruidencommando, zoals dat heet. En dat betekent dat je zo nu en dan buiten ging. Dat je kruiden of andere dingen moest zoeken. En dat gaf wel kansen. Dat was natuurlijk wel onder bewaking. Maar zelf kon je dan zo nu en dan ook nog een keer wat naar binnen stoppen.
2: Mm.
1: En dan had ik weer wat, wat meer te eten. En dat moest wel om te overleven, want anders red je het niet. Ja, ook in blok 10 ben heel veel vrouwen overleden. Of door ondervoeding, of door de experimenten, of wat dan ook. Ja. En... maar gelukkig heeft Leni dat gered. Ja. Ja.
0: En die zei straks, want ze had altijd heel veel steun aan een lindeboom.
1: Ja.
0: In Batman.
1: Ja, klopt.
0: Een heel sterke wens om door weer naar terug te keren.
1: Ja.
0: Want Batman, dat was haar dorp. En even weer een muziekje er tussen te draaien, maar anders dan praat wie zo 2 uur vol.
1: Ja, ja.
0: Toen dacht ik, Batman, het dorp wat ze zich herinneren, en dat is maar 1 het dorp, en ja, dat is absoluut. Van Wim Zonneveld.
1: Ja. Ja, heel mooi. Ja.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht.

0: Het dorp van Wim Sonneveld. Mooi liedje. Naar aanleiding van wij straks vertellen de lindeboom in het dorp Badmen, waar Leni hevig naar terug verlangt. In ieder geval al vast en dat wil ze weer naartoe. Maar dat heeft nog wel even geduurd. Want er komt nog eigenlijk een vervelend verhaal achteraan. Ja, want, of het nog niet erg genoeg was.
1: Nee, want het ergste moest eigenlijk nog komen, zei Leni altijd. Want dat was de dodenmars. Of ja, later wordt het de dodenmars genoemd. Dat was eigenlijk januari 1945 kwam de Russen richting Warschau, Auschwitz. En de Russen, de Duitsers waren doodsbang voor de Russen. De Russen hadden natuurlijk gigantisch huishouden in Rusland met operatie Barbarossa. En dus de Duitsers die vluchten als het ware voor de Russen uit. Maar ja, heel bizar is, die nam de gevangenen die nog leem, die nam ze mee. En dat dachten ze ook nog als een soort van ruilhandel te kunnen gebruiken met vredesonderhandelingen. Ja, die gedachte aan de Duitsers kennelijk nog. En er waren 58.000 gevangenen uit Auschwitz en omringen en de kampen, zeg maar. Maar ja, die waren zo ondervoed en slecht gekleed. En ja, in de foto's zit 20 graden vorst, een pak sneeuw en... Ja,
0: blinterdunne kleding.
1: Ja,
0: ja, vreselijk.
1: Onvoorstelbaar. En dan met die honden erachteraan en de SS'ers met hun geweren. En als je niet meer kon komen, dan werden die neergeschoten en in de sloren gegooid. En sowieso, als je niet meer mee kon komen, dan leg je niet eens af.
0: Ja.
1: En die tocht heeft 4 dagen geduurd. 4 dagen en nachten. Want s'nachts worden ze onderbracht bij een boer. Of bij een boer, of nou ja, in grote schuren, zeg maar. En uiteindelijk kwam ze op station Laszlo. Dat is een beetje op de grens van Tsjechië en Polen, als ik het wel heb, kwam ze terecht. En dan waren ze met open kolenwagons ze vervoerd richting het noorden. Nou, er zijn ook zoveel mensen overleden. En Leni vertelde ook van, er was geen eten en drinken aan boord. Ze braken ijspegels van de wagon af. Die zetten ze in de mond en zodoende kregen ze vocht binnen.
0: Is er niet meer water? Ja.
1: Ja. En van de 58.000 gevangenen die uit Auschwitz vertrokken bent, hebben 23.000 de oorlog overleefd. Waaronder Leni. En dat is heel bijzonder. Het is een verschrikkelijke tocht geweest.
0: Onmenselijk verhaal.
1: Ja.
0: Ja. Maar dan is het toch eigenlijk wel een hele krachtige persoonlijkheid, geweest, Leni.
1: Ja.
0: Ja, hij heeft dat allemaal overleefd.
1: Ja.
0: Zoveel ontberingen.
1: Ja, en dan zei ze ook van... ze heeft natuurlijk een heel sterk karakter. Anders had hij het bijltje er ook al eerder bij neergehoord. Maar ze zei er ook van... ik dacht, als ze mij niet doodmaken of als ik niet ziek word, dan kom ik terug. Zo is zij ook wel gewoon. Ze is nog wel ziek geworden trouwens. Want uiteindelijk kwam ze met die trein in Ravensbrück terecht. Daar kreeg ze nog geelzucht. En als je ziek was, dan was het vaak ook einde verhaal. Dan ging hij de gaskamer in, want dan had ze niks meer en dan kon je niet meer werken. Ja. Nou, gelukkig heeft ze het overleefd. En ze wist ook nog dat ze een arts heeft van Schau die Gelbe. Zo van, dat ze helemaal geel was.
0: Ja, ja.
1: Maar ze heeft het overleefd. En uiteindelijk komt ze dan... wordt ze door in het noorden van Duitsland, zeg maar, komt ze ook nog iedere keer, was ze verplaatst naar andere kampen. En uiteindelijk wordt ze op looptransport, zoals dat aan.

0: heten. Dus lopend onder bewaking. Dus is daar nog met één vriendin samen, Judith de Leeuw. Geen familie trouwens, ook niet hier uit Winterswijk. Mm. En daar loopt ze nog. En, maar ze is totaal vermoeid, kan niks meer.
1: Uitgeput.
0: En ze zegt tegen, ja, uitgeput inderdaad. En ze zegt tegen Judith van, jij moet door, jij moet terug naar Nederland. Want je wist dat Judith de Leeuw een baby had onderbracht bij een boer in Friesland. Dat gebeurde nog wel eens.
1: Ja.
0: En trouwens, die hou ook op kunnen sporen, die baby. En er is nog een gesprek geweest tussen Batseba, heet die baby. Tussen Batseba en Leni in 2011, 2012. Dat was ook heel mooi. Maar Judith de Leeuw, ze zegt tegen Judith, je moet deur, maar ik red het niet meer. En ze laat zich in sloot zakken en wordt gelukkig niet gezien door een bewaker. Maar ja, dan was het ook, werd ze ook neergeschoten. En ze ontwaakt op een gegeven moment, of dit een paar uur later is, een halve dag later, of misschien nog wel langer later, dat weet ze gewoon niet. Maar ze kroept die sloot weer uit. En dat is inmiddels een enorme weerwaar in dat gebied. De Duitse legers trekken natuurlijk terug. Allerlei vluchtelingen en gevangenen die inmiddels free bent of half free bent. En op een gegeven moment hoort ze Nederlands praten. En dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren.
1: Ja.
0: En daar geeft ze op af. En er bleek Belgen te wezen. Die van de Witte Brigade, een verzetsbeweging uit België. En Janssens, voornaam ben ik even vergeten, maar die helpt er enorm samen met zijn vrienden. En die zeggen, Hollands meisje, wij zullen voor je zorgen. En dat heeft ze gedaan.
1: Mooi.
0: En
1: dat is weer geluk geweest.
0: Dat is weer geluk geweest.
1: Dat is weer geluk geweest. Want Breuer?
0: Nee, dat is ze even later had ze nog idee dat ze broer één keer in Auschwitz heeft zien lopen. Hmm. Maar dat kan niet kloppen, maar die is in Sobibor vermoord. En
1: Jan, er nog wel een verhaal bij?
0: Ja, dat is heel verpand. Leni is 4 juni 2018 overleden. Exact 75 jaar nadat Urbreur is vergast in Sobibor. Ja. Dus dat bent van die bizarre toevalligheden of wat dan ook is. Ja. Maar dat is wel bijzonder, ja.
1: En Jan, nog een verhaal over Urbreur, want hoe heet het ook alweer precies?
0: Leon. Ja.
1: Dan heeft zijn naam gekerfd in een boom.
0: Ja, dat klopt. En daar kwam je heel toevallig achter. Wie woonde er op het wezen door iemand uit Bartum van dat die naam gekerfd was in een boom. In zo'n zandweg tussen de manege en wat nu de manege is. Ja. En door moest Leni ook heel vaak poseren voor haar vader als die foto's maken. Hmm. En daar had ze zo hekel aan.
1: Aan poseren?
0: Aan poseren, ja. Ze moest altijd stil staan. En dan kreeg ze een reep chocola of weet ik veel wat. Toen ze heel jong was. Maar we waren er ook bewezen. En zelf ook gezegd. Inderdaad, de naam van Leon. Hebben door in een bomenkerf. Dus, dat kun je nog steeds zien. Dat is heel
1: bijzonder.
0: Bijzonder, ja.
1: En Lok nou net een liedje hebben. Het is in Gronings dialect, volgens mij. Als ik het goed beluisterd heb. En het heet Schreven in de Boom en het is van Bill Stevens.

0: Schreven in een boom, Wil Stevens. En ik had er zo'n beeld bij eigenlijk van zo'n verliefd stelletje wat er langs de kanten van de weg zit en dacht van, och, Lauw eens bij de naam in de boom schreven. En toen kwam hij met het verhaal dat de broer van Leni dat ook gedaan had. Ja. Dus dat sloot wel mooi bij elkaar aan. Maar dat we nou even terugkomen op dat verliefde paardje wat dan, zeg maar, net getrouwd was en aan de Spoorstraat 33 ging wonen in Winterswijk. Van het hele gezelschap en in dat huis woont heeft, bent eigenlijk maar een paar die de oorlog hebben overleefd.
1: Ja, dat was Max, de jongere broer van Hartog was dat. Hmm. En is die vrouw Ro, of Rosa heette ze. Ja. En die heeft de oorlog overleefd, die bent teruggekomen. En die heeft nog drie kinderen gekregen, waarvan de twee in Winterswijk. Nou, dat weet ik al niet zeker. Nee, niet.
0: Dat is van de huidenhandel, Leeuw, is dat? Ja, er bent er nog wel een aantal van.
1: Ja, Aard woont, dacht ik, niet meer in Winterswijk.
0: Nee, dat weet ik. Ik weet het niet precies.
1: José, een dochter, die woont in Israël. Die valt in Israël en woont. Ja. Ja, ja.
0: En dan Leni zelf?
1: Ja, en Leni zelf.
0: Maar ze bleef niet in Winterswijk.
1: Nee, ze was ook nog niet thuis natuurlijk.
0: Nee.
1: Ze wonen door de Belgische helpers, wonen ze enorm geholpen. En op een gegeven moment, op 6 mei 1945, waren er geen bewakers meer. Dat was het moment van dat de bevrijding er was, om zo maar te zeggen. Ja. En toen woonden ze naar de Adolf Hitler kazerne in Schwerin, woonden ze Hennebracht. En Leni wist nog dat ze door een Franse verpleegster verzorgd won en dat ze flauw viel. En dat soort dingen herinneren ze zich. Ja. Maar die Belgische helpers, die hebben enorm geholpen met kleding aandragen en zorgen voor voeding. En er is heel veel aan haar. Maar die Belgische mensen, die kregen vanuit Brussel het aanbod. Er komt een vliegtuig en die brengt jullie naar Brussel. Ja. En die zegt tegen Leni van, gewoon met ons mee naar Brussel. Ja. En dan zegt Leni van, ik moet niet naar Brussel, ik moet naar Nederland. Ja. Dus die wijst het aanbod af. En dan zeggen ze later van, dat was het domste besluit wat ik ooit heb kunnen nemen. Nee. Want ik was een helpers kwijt. En ik moest maar zeggen dat ik het was door de totaal ontredderde Duitsland 450 kilometer lang naar huis heen kwam.
0: Ja.
1: En dat is wel gelukt uiteindelijk, maar dat heeft dan wel 2,5 weken duurd. En ze is lopend, alleen in groepen. Ze weet ook nog dat ze een boerenkar er weer afgetrapt worden, omdat ze zo stonk vanwege de dysenterie dat ze had. Ze weet ook nog dat ze bij een boerderij aankloppen om water te vragen. En dat op dat moment ook de boer des huizes, zal ik maar zeggen, dat die op dat moment ook thuis kwam. Ook uit gevangenschap. En Leni zei van, toen realiseerde ik me dat niet alle Duitsers slecht waren. En dat vind ik ook zo'n groot, ik kreeg wel een beetje kippenvel van. Zo vernederd en zoveel de narigheid. Ja. En dat je weet dat uw familie vermoord is. En je toch nog kunt denken van, niet iedereen is slecht. Ja. Maar uiteindelijk komt ze dus, en zie je ook op legervoertuigen en komen ze in Rijnen aan. Dat was een zogenaamde verzamelkamp, soort van de Verenigde Naties, zal ik maar zeggen. Van daaruit wordt ze met Canadees voertuig naar Glanenbrug gebracht. De Glanenbrug was een van de 5 ontvangstcentra. Dus daar waren ze, ik zal maar zeggen, gekeurd. Daar kwam ook nog een briefje van boven water, dat was ook zo'n verhaal. Alle archieven afwezen, ik denk dat moet toch een of ander document wezen dat ze terugkomt in Nederland. En gekeurd ben nergens te vinden, bleek dat ze dat zelf in haar eigen bezit had, bleek later. Maar bleek dat ze 34 kilo was op het moment dat ze Nederland binnenkwam. Dat ze onder de luizen zat. En,
0: ik heb ook wel eens verhalen van mensen gehoord dat eigenlijk de mensen ook helemaal niet zo gastvrij ontvangen werden. Omdat ze eigenlijk van alles mankeren. En dat ze eigenlijk ook nog een beetje als afgeweerd werden. Zo van, daar heb je eigenlijk niks mee te maken. En dat is toch verschrikkelijk.
1: Ja, dat klopt. En ook dat ze in hun eigen huis, en dat zijn met name in Amsterdam was natuurlijk, groot steden, dat ze hun eigen huis in wonen, maar dat de anderen in wonen. Dat ze hun eigen huis niet in kon. Ja. Maar Leni is wel heel warm ontvangen in Batum. Met name door de familie Huften. En ze vonden ook dat het boek dat moest opgedragen worden aan de familie Huften. Dat is ook gebeurd. Okay. En dat tot zijn laatste moment, zeg maar, heel warme herinnering aan de hol. Okay,
0: mooi. Ja, ik heb u gevraagd met muziek. En ik koos ook voor wat Franse muziek. Van Dave. En toen ik dat nummer zag, toen dacht ik van ja, eigenlijk begon het allemaal met een dansavond in Goor. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: En een dansavond in Goor, waardoor ze elkaar leren kennen.
1: Ja, en ik heb misschien maar veel hart, toch was wel haar grote liefde. Ze is ook daarna 50 jaar getrouwd was met Frits Adelaar. Maar als je over haar toch sprak, dan fonkelden haar oogjes. Ja, en dat is heel bijzonder.
0: Nou, dan vind ik dit nummer de prachtig bijpassen. Dansé maintenant van Dave.

0: Dansevenementen nou van Dave. Aansluitend op het verhaal dat twee mensen elkaar leert kennen op een joodsbal in Goor.
1: Ja.
0: Ja. In
1: 1938, ja. Als ik het wel heb. Ja. Ja.
0: En vervolgens elkaar in de oorlog verliest.
1: Ja.
0: Bobby Leni de oorlog wel overleeft. En door ook een hele duidelijke opdracht zichzelf heeft gesteld, toch? Tenminste, dat heb ik begrepen
1: ja.
0: Het verhaal wij toen vertellen van dit verhaal mag nooit vergeten worden.
1: Ja.
0: Nee, is dat ook de reden waarom u zo gevraagd heeft dat boek te schrijven?
1: Ja, ja. En ja, we zijn ook wel eens op. Ja, op vrij late leeftijd. Ze was dik 90 toen ze het vroeg.
0: Ja.
1: En dus in die zin was er ook wel een soort van biologische klok dat het boek nog gewoon een keer klaar moest zijn.
0: Ja,
1: je moest natuurlijk wel bij de presentatie weer.
0: Ja.
1: En, maar ja, ze vond echt dat dit verhaal verteld moest bij Mon. En ja, wat ik zelf ook wel vind, dat, ja, ik ken de grote verhalen van 6 miljoen Joden en alles. Maar dit is echt goed bij één vrouw of één familie binnenkomt. Ook die anti-Joodse maatregelen wat het met iemand doet. En,
0: zoals die, nou ja, en die experimenten bedoel je?
1: Nou, maar ook maar door al, zeg maar, door dat ze afgevoerd worden van, ja. Nou ja, dat de vriendinnen mogen naar het zwembad, maar zie niet. En ja, ja zo dat.
0: Ja.
1: En nou ja, dat worden alleen maar erger natuurlijk.
0: Ja.
1: En, maar de echt ziet van wat het met één persoon doet. En ze kon het ontzettend goed vertellen. En er waren heel veel bronnen om dit te ondersteunen.
0: Mm.
1: En, en ze vond ook heel belangrijk dat ze is overleden. Heel belangrijk dat het ook deur verteld wordt. Dus het was ook echt een soort van opdracht voor mij. En dat doe ik samen met Fons Smit de hart op om het verhaal te vertellen. Door op scholen en ook bij allerlei verenigingen waar uitgenodigd wordt. En nou, bij deze, we doen het graag. En zitten als opdracht. En het is niet alleen doffe ellende. Maar Leni was ook echt een vrouw van humor en van de zelfsport. En dat probeerden we ook altijd wel een beetje in dat gebeuren mee te nemen.
0: Ja. Ja. Ik vind het ook wel weer mooi dat je dat vertelt. Van, ze op 90-jarig leeftijd, of ruim 90, dat ze het idee kreeg van dat boek moet geschreven worden.
1: Ja.
0: En dat moet ook zo gauw mogelijk geschreven worden. En dan kan ik weer, en dan kijk Geert niet over de computer, is altijd zo lekker, dan kan ik weer een mooi bruggetje maken. Maar ik had dus uitgezocht Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, en dat zal er ook een bier achter gezet hebben. Van, ik ben op leeftijd. Dat boek moet er zo gauw mogelijk komen.
1: Ja.
0: Maar als morgen niet komt, is mijn verhaal weg.
1: Ja.
0: Wat mijn verhaal niet meer vertelt.
1: Ja. En dat was heel belangrijk.
0: Dat vind ik belangrijk iets. If Tomorrow Never Comes, Ronan Keating.

0: Tomorrow Never Comes van Ronan Keating. Passend bij het verhaal van Leni de Leeuw Polak. Dan zeg ik het netjes.
1: Ja.
0: Die op 90-jarige leeftijd aan Henk Jansen nog vroeg van wie mijn verhaal opschreven. In een boek, zodat het niet vergeten wordt. Het is eigenlijk wel jammer dat jullie dus niet hier stiekem ook in de studio kunnen kijken. Want Henk zit hier met allemaal fotoboeken en allerlei documenten om zich en prachtige foto's van voor de oorlog. Maar dat kon ook goed, hè, Henk? Want haar vader, Leni, haar vader was...
1: Amateurfotograaf, ja. Dus ja, in de winkel door. En de broer ook.
0: En de broer ook,
1: ja. Ja, Leon.
0: Dus alles is eigenlijk in foto's heel mooi vastgelegd en ook bewaard gebleven.
1: Ja.
0: En dat is nog belangrijker.
1: Ja. Ja, en dat is door, toen de familie Polak moest vertrekken uit Bartum. Mm. Toen hebben ze dat bij vrienden en kennissen en buren in bewaring gegeven. En toen Leni terugkwam, toen heeft Leni door de oorlog dat teruggekregen. Dus dat is heel mooi dat het allemaal waard is blijven. Ja.
0: Ja. Want ze is teruggekomen onder een lindeboom, in Bartum in ieder geval, in eerste instantie.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk door waar ze naar uitkijkt, dat is ook hoe kom. Dat is dan bij alle ellende een positief iets.
1: Ja, de het huis was inderdaad behoorlijk verrabbezaakt. De Duitsers hebben inderdaad nog perenstallen in haar.
0: Ja.
1: Maar de boom was er nog en dat vond Leni het belangrijkste.
0: Ja.
1: En wat ik net zei, de familie Huften, die heeft hun huis genomen. Die woont in over de familie Polak.
0: Hmm.
1: En daar is ze heel dankbaar voor geweest. En ze heeft ook gezegd van, als ik nu niks van het leven maak... dan is alles voor niks geweest. Dus ja, ik nog niet proberen om iets van het leven te maken... had ik beter in Auschwitz kunnen sterven, om zo maar te zeggen.
0: En daar heeft ze wel gehoor aan gehad... want ze is nota bene 99 jaar oud.
1: Ja, 99 jaar geworden. En wat ik al zei, ze was enorm goed in zich aanpassen... naar nieuwe situaties.
0: Ja,
1: dat heeft Lem... gered, denk ik. Ja. En ook kleurig heen.
0: Ja.
1: Ze zat vol humor en zelfsport. Daar sloor ik wel bij mijn humor en zelfsport aan. En we hebben met Leni, Dini en Leni, een geweldig tijd. Zondags haalden we vaak op en kwamen ze bij ons eten. En een geweldig

0: mooi tijd had. Heel veel plekken bezocht waar ze met hartog voor de oorlog al naartoe was geweest. En ja, heel warm persoonlijkheid.
1: En ze bezocht ook evenementen. Want ze is onder andere ook weer in Winterswijk geweest. Hier bij de onthulling, plaketten op het station.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daar vertelde hij ook nog een mooi verhaal bij. Want daar heeft ze ook Hulse Willem leren kennen.
0: Ja,
1: hoe klein is de wereld?
0: Ja.

0: Was er ook een verleden een paar keer ontmoet. En nou, ik weet ook dat Hulzer Willem een heel de Joodse gemeenschap in Winterswijk heel warm hart toedragen. En ook bijdragen of initiatief nemen was. Daar wil ik vanaf. Daar werd meer een zwarte VM van natuurlijk. Maar met het herdenkingsmonument voor Joodse slachtoffers in de benen te helpen, om zo maar te zeggen. Ja. Dus zeer gepast om hier iets van Willem. Hulzer Willem te laten huren.
1: Ja. Ja, en die opdracht kreeg ik van Oemet. Zeuk maar iets van Hulzer Willem. En dan ben ik altijd wel heel erg blij. Want van Hulzer Willem zit er op de diverse listen eigenlijk niet zoveel bij. Dat is allemaal archievenwerk hier van Slingeland FM. Die hebt heel veel van Hulzer Willem. Maar dan mag ik altijd gebruik maken van de kennis van Gerard en Ine Uwland. En dan zeg ik, Ine zoek me eens een passend nummer wie dit onderwerp. En dat doet Ine op een mooie manier. Ik vind de tekst prachtig. Ik weet wel dat ik het heel anders deed.
2: De geite hulp van Huskos Jan, den maakt er ook niet veel van. Hij van volle grij, dat wal en ook wel een mooie stal. Maar zien een beest en zien een sterken, dat is prut. Dat zal er nog wel merken. Het is alle van het rotzooi, vie. Ik weet wel dat ik het heel anders deed. Wie de bruiker, ik had ze wel zien, en daar ligt het hele verhoes van de benen. Ja, de jongen daar in wil je troon en dan ben ze omwies door en boven. Twee kamers kreeg ze door aan zwiet. Ja, geld dat wil ze nog wel kwiet. Zelfs boven kreeg ze nog een plie. Ik weet wel dat ik het heel anders deed. En gisteren wat hij mij vertelde dat Jod en Jan uit het Masterveld zijn hele spil aan weide mek. Ja, ik snap het niet. Hij is joh gek. Ik kreeg geen mangelen en zo. En ik koop toe arm joh aan het stro. Nee, had ik boeren zoals hij. Ik weet wel dat ik het heel anders deed. Wie ook, ik weet niet hoe je het vindt. Dan kreeg ze alweer een kind. Ik weet niet, kan wen dat ik niet vergis. Maar ik geloof dat dit al een tiende is. Verduld ik geloof als die er joh stiet. Daar ben je hier wel klaar. Ja, die prut het mogelijk met dat twee. Ik weet wel dat ik het heel anders deed. En hij te hulp van Hulzer Willem, den wil wel zich aan de film. Dat was ook beter van man. Je zijn boeren, daar maak ik er toch niks van. Die plaatsen van hem is niet slecht, maar hij echt volste van hem weg. Hij toert me rond in zijn slee. Ja, ik weet wel dat ik het heel anders deed.
1: Nou, een mooi verhaal van Hulzer Willem, maar natuurlijk ook wel een beetje zo is hier in Winterswijk en misschien in Batman ook wel dat andere leut altijd beter weet. Maar je moet het wel doen zoals hij het zelf kan. Dus, ja. En hij vertelde dat Leni niet was van zelfspot. Nee. En van humor.
0: Ja.
1: Dus daar past in dit stukje ook wel bij.
0: Ja.
1: Dat ze humor had. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Want hij doet me dan een liedje met de muziekwensen die je hebt, Henk. En dan staat er zo'n één keer tussen altijd eens kotjakje ziek. Maar dat heeft een betekenis, hè?
0: Ja. Nou, wat ik ze net vertelde, dat we regelmatig met Leni op stap gingen. Met name zondags. Want dat was ook onze enige vrije dag.
1: Ja, maar je bent slager. Ja, een slager.
0: Ja. Ja. 40 jaar slager hier in Doesburg gehad. Ja. En inmiddels pensionado. Maar toen was er wel 6 dagen in de werking. We hebben geen kinderen, dus daar wou niet zozeer gebonden. En zondags ging vaak met Leni op stap. En hij dan zondag, want ze was best wel al die jaren dat ze, ik zal maar zeggen, een beetje gebrekkig was. Dat ze van alles mankeerde.
3: Ja.
0: En hij dan aan de deur kwam en dan ging de deur open. En dan zei ze altijd, ik word jatje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Dus ik kan wel op stap met jullie. Zo, en dan dacht ik, dat is wel een leuk ding om dat liedje dan toch maar eens even te
1: doen. Ja, dan hebben we er allerlei versies van. En toen vond ik er toch nog een. En dan is van, het is heel kort hoor, maar altijd is ik word jatje ziek van VOF De Kunst.

0: Altijd is Kotjatje ziek, een versie van VOF De Kunst. Henk, je hebt een heel lang en boeiend gesprek gehad over Leni Polak. Alle dingen die een mens eigenlijk niet toewenst, ja. Deur zo ongeveer overkomen. Ze hebben gevraagd om een boek over haar leven te schrijven. Dat hij gedaan. Ja. Maar daar held het voor u niet met op. Want iedereen wil uw vraag. Het kan scholen wezen, het kan instanties wezen. Iedereen wil uw vraag. Daar ga je naartoe om het verhaal ook levend te houden.
1: Ja, zoveel mogelijk in elk geval. Ja. Ja. Kan niet elk moment, maar heel vaak wel. En nou ja, wie gaat naar, binnenkort naar de vrouw van nu in Hardenberg bijvoorbeeld. Okay. Ja, de scholen in Bartum bezoeken we en ook wel meer in de omgeving. En ja, we doen met een soort van PowerPoint-presentatie. Of ja, dia's in feite. Ja. Maar met foto's en documenten. En ja, dat vind ik heel leuk. En dat ook als een opdracht van Leni.
0: Ja.
1: En ook altijd bij scholen. Vroeger ging Leni natuurlijk ook mee. Ja. In 2012 is Boog Udekom. In 2018 is Leni overleden. Ja, het laatste jaar niet meer. Maar van 2012 tot 2017 ging Leni normaal gesproken altijd mee met de lezingen. Ja. En ja, dan kon ze vragen beantwoorden, ook van kinderen. En ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact op die kinderen. Hmm. En wat ze ook altijd zei aan het laatst, aan het eind van, vooral bij kinderen daar, daar sprak ze de kinderen echt toe. En dan zei ze van, als je later groot bent en je mag stemmen, ga dan ook stemmen. Ja. Maar stem op een partij met respect voor de medemens. En ja, als je van zo iemand hoort, dan denk je, ja, dan moet je toch wat mee doen.
0: Dan komt die boodschap wel extra duidelijk af,
1: ja.
0: Denk ik.
1: Ja. Ja.
0: Goed, en welke invloed heeft dit hele verhaal op u zelf?
1: Ja, Leni, Dini en ik zeiden, ons contact met Leni. We hebben Leni dus 14 jaar heel goed gekend. Mm. Ja, dat was een enorme verrijking van onze lijm. Ja. En gewoon zo hartelijk, zo vriendelijk, zo gastvrij, zo geïnteresseerd. En ja, dat is bijzonder fijn voor onze wes.
0: Ja.
1: Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen. Wat Leni, ja, praat normaal gesproken Nederlands, maar voor oorsprong kwam ze uit Baden. Maar praat ze plat en zeker in het kader van dit programma. Ja. Wie praat plat met haar? En toen begon ze hier ook plat en weer plat te praten. Wat ze dus waarschijnlijk tientallen jaren die hadden door. Ja. En dat was wel grappig om te ervaren.
0: Ja. Ja, en je hebt dat boek geschreven. Je vertelde hem dat je zeg maar in april hier bent geweest voor die open Joodse huizen.
1: Klopt,
0: trouwens ook een prachtig initiatief, vind
1: zeker.
0: De verhalen niet te vergeten.
1: Ja.
0: Ik mag alleen zeggen, ik heb ooit dat op één dag 4 adressen bezocht. En dan ben je aan het einde van de dag...
1: Ja, beetje veel.
0: Ja, dan ben je echt kapot van binnen.
1: Ja.
0: Maar je hebt door... mensen ook boeken verkocht. Het boek van Leni. En je hebt ook een aantal boeken naar Boekhandel Kramer gebracht. Dus mensen die geïnteresseerd bent in het boek Het Leven van Leni's Leven heet het.
1: Ja.
0: Geschreven door Henk Jansen. Het boek is bij Boekhandel Kramer te koop en mogen daar niet meer liggen, dan kan ze ook contact met mij opnemen en dan brengt ze weer in contact met Henk Jansen. Maar ik heb uw
1: nummer
0: nog. Ja. Dan kan we zorgen dat je zo'n boek kunt aanschaffen.
1: Ja.
0: Henk, ik wil u heel hartelijk bedanken voor het verhaal dat je hier hebt ontdoen, dat je voor Ruud Badman hier in de kom bent. En vooral ook dat je dit werk doet, dat je dit verhaal blijft vertellen.
1: Ja, nou, heel graag gedaan. En nou, wat ik al zei, we zitten toch als op opdracht van Leni. En doet ook me heel veel plezier. En ja, ik mag wel zeggen, dank voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. En Geert, bedankt voor de muziek vandaag. Ik vond het een prachtige uitzending. Ik hoop de mensen thuis ook graag tot volgende week. Doei.

0: zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplanting.

0: service. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: zometeen weer een uur Klingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
2: City Duikers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag...

aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, twijt wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaans interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het internationaal gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten